0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht, elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
2: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
1: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
1: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
0: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij, BR6.
11: Oeh, vraag me Amadeus. Oeh, vraag me Amadeus. Oeh, vraag me Amadeus.
12: Oeh. 1756, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart

0: agenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8 hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8 hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Mei-herdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regionieuws op brs.nl.

0: agenda.
1: Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn. Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
1: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
3: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
1: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing. Een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8 hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8 hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Bijherdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regionieuws op brzes.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
2: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen. En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
1: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
3: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
1: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: De muziekexperts. Live op BR6.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Bigi Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing. Een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8 hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8 hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Mei-herdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt, zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
2: Willen ze al een hulphond gedacht?
3: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
4: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijd is.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8 hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8 hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Mei-herdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn is in beide richtingen dicht tussen de N11 en Alphen aan de Rijn Centrum. Door technische problemen is de brug dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing. Een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
5: Altijd.

0: regioagenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8-hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8-hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Bijherdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regionieuws op brs.nl.

0: agenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijd is.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door technische problemen is de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn bij Alphen aan de Rijn Centrum in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
8: Op

0: Regioagenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijd is.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8 hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8 hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Mei-herdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regionieuws op brzs.nl.

0: regioagenda.
1: Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: radioagenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing. Een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijd is.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8 hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8 hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Mei-herdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Stompwijk en Zoeterwoude-dorp 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Bigi Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing. Een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8 hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8 hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Mei-herdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regio nieuws op brzs.nl.

0: regioagenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: radioagenda.
1: Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Jurgen Rijman is terug in het theater met zijn nieuwe show Biggy Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8 hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8 hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Mei-herdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regionieuws op brs.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. 5 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. En 5 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt, zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het hantavirus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen, nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat in onze regio file op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuten vertraging bij Rijswijk, want na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Bigi Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing. Een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8-hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8-hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Bijherdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging is iets groter geworden op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, want er is een ongeluk gebeurd bij Rijswijk. De oprit is daar dicht en ook twee rijstroken zijn afgesloten. Daardoor 6 kilometer file vanaf knooppunt Hofvliet, 20 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. Ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel 10 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Agenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnacker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlakbij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het hantavirus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk 5 kilometer file en een kwartier vertraging, want er zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Hallo, met Kees.
10: Truus hier, hoe gaat het?
9: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
11: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: 9. De regioagenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijd is.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8-hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8-hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Mei-herdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file nog in onze regio op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. 10 minuutjes vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn daar nog 2 rijstroken dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis.

is toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van de naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
2: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
1: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn. Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8-hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8-hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Mei-herdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard? En hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
8: Altijd dichtbij. BRSS.
9: Dit is een audioproductie in samenwerking met de muziekexperts en katbijtmuis.nl.
10: Dit zijn
11: Bas en Piet.
12: Dit zijn
10: de muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
13: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
10: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
11: Bas en Piet,
10: de muziekexperts.
11: Nu
14: op
11: BR6.

0: Goedenavond, welkom bij uw eigenste muziekexperts. Dit keer, ik zit er weer klaar voor. Piet heeft er klaar voor gezeten. Want wat wil het verhaal zijn? Piet is er niet bij aanwezig, die is nog even met vakantie. Komt binnenkort weer terug. Maar ja, daardoor presenteer ik het met Piet zijn teksten deels en met een deel mijn eigen teksten. Dus, mocht je mijn stem helemaal zat zijn, blijf toch even luisteren voor die leuke muziek. En doe even een koptelefoon op als je mijn stem hoort. Het kan. Het kan allemaal, hè. En zojuist hoorde je, Caro met Greatness. En bij velen zal nu een belletje kunnen rinkelen. Want hey, is dat niet Caro Emerald? Jawel hoor, alleen nu onder een afgekorte naam. Caro is een artiest die subtiel maar raak haar plek opeist in de Nederlandse popscene. In dit nummer hoor je die mix van kwetsbaarheid en kracht. Alsof ze zegt, groot zijn zit niet in volume, maar in echtheid. Klein gebracht, maar groots bedoeld. Greatness.
1: Het is dinsdagavond, na achten.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending
0: vanavond in Cultuur heeft Piet het over lezen. We doen het nog steeds, maar steeds minder echt. En juist daar zit misschien wel het probleem. En in Piet's uitspraak bedenken we ons dat het lijkt alsof de wereld steeds beter verbonden is. Maar wie grijpt er nog echt in als het nodig is? En vanavond weer twee keer dezelfde nummer. Twee keer dezelfde rivier in dit geval zelfs. Maar één stroomt door beton en de ander door mist. De co- en de originele, raadt u maar welke het zijn. En van Caro tot Kensington, een reis langs emotie, nostalgie, protest en energie. Gedragen door verhalen die blijven hangen. Dat is de muziekmix van vanavond. Fijn dat je luistert. Dit is de Muziekexperts op B.

0: cover naar elkaar. Met deze week...
1: Vanavond hoor je pure 90's realiteit en vloeien we over naar een alternatieve herinterpretatie. Ofwel TLC met Waterfalls, een nummer uit 1995 dat destijds keihard binnenkwam. Niet alleen muzikaal, maar ook inhoudelijk. Met thema's als straatgeweld en HIV was dit geen standaard popsong, maar een maatschappelijke statement. TLC groeide uit tot een van de best verkopende girlgroups ooit. En hun invloed hoor je nog steeds. En dan hoor je hoe muziek door de tijd reist. Dezelfde titel, maar een compleet andere ziel. Hier komt Dead Cab for Cutie met hun versie van Waterfalls. Indie, dromerig en bijna fluisterend. Alsof het nummer opnieuw wordt uitgevonden in een andere wereld. En daar gaat u nu naar luisteren. Hoort u.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Scherp geslepen.
2: We leven in een tijd waarin alles sneller moet. Sneller scrollen, sneller reageren. Sneller vergeten ook eigenlijk. Onze aandacht is als een kat met een laserpen. Hup, weer ergens anders. We lezen de hele dag door, maar wat lezen we nou echt? Meldingen, koppen, drie woorden, misschien vier. Ja, en dan vinden we het alweer mooi geweest. Het gekke is, we weten alles, maar begrijpen steeds minder. We zien alles, maar beleven weinig. En alles komt binnen in hapklare brokjes. Alsof het leven zelf een soort snackautomaat is geworden. Druk op de knop, krijg een idee, volgende. En ergens onderweg zijn we het grootste verhaal een beetje kwijtgeraakt. Want een verhaal kost tijd, geduld, aandacht. Dingen waar we tegenwoordig net zo zuinig op zijn als op een volle batterij om 2 uur 's nachts. En precies daar, in dat langzame, dat aandachtige, zit misschien wel iets wat we een beetje vergeten zijn.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is Cultuur tussen trend en traditie.
2: Ja, de Boekenweek is in het leven geroepen als een jaarlijkse collectieve reclame om ons aan het lezen te krijgen. Maar dat lezen doen we nog wel, alleen op een heel andere manier. We lezen vaak nog slechts losse woordjes of een paar zinnen achter elkaar. Het gaat dan vooral om instructies in plaats van een verhaal dat al snel te lang wordt gevonden om helemaal te lezen of tot je te nemen. Maar dan mis je wel wat. Neem nog steeds de moeite om meer en langer te lezen in interessante boeken, mensen. Daardoor geïnspireerd gaan we muziek luisteren, gamen of iets bestellen. Vaak van bedenkelijke kwaliteit. Nog even over die kwaliteit. De muziek klinkt schel uit een klein kastje dat we een mobieltje noemen. Gamen duurt lang, is slecht voor je ogen en soms je oren. En komt ook via datzelfde kleine apparaat. En dan de online bestelde spullen die we denken nodig te hebben, waarvan we de kwaliteit of milieuvriendelijkheid niet kennen of kunnen zien of testen, zoals in fysieke winkels. Nee, er zijn leukere manieren om te luisteren, te spelen of iets goeds te kopen. Piet was met vrienden in een tweede kanswinkel tijdens de Boekenweek en maakte iets leuks mee in twee van zulke winkels. In de eerste kon je bij de kassa oudere Boekenweekgeschenken of essays gratis uitzoeken. Klein boekje per gekocht boek. Piet kocht 6 boeken van een euro en liep met 10 boeken de winkel uit. In de tweede recycleshop zag Piet tot zijn vreugde het boek liggen dat hij al wilde kopen in de echte boekenwinkel. In prachtige kwaliteit voor maar 2,50. Dat had hij er natuurlijk wel voor over. Als afsluiting kan Piet wel stellen dat het boekenweekgeschenk, zo niet direct lezers, naar de boekwinkel lokt. Piet heeft besloten die week geen boek meer te kopen en gewoon te wachten tot het boekenweekgeschenk 2026 ergens voor een euro opduikt in het tweede kansparadijs. Sorry boekhandel, Piet blijft klant, maar 11 boeken voor 8,50 vond hij al heel leuk en meer dan genoeg. Wij zeggen lezen.

0: zon op je gezicht legt. Maar wie goed luistert, hoort dat het niet alleen licht is wat hier schijnt. Juliette weet die typische Nederlandse melancholie te vangen, waarmee herinneringen met een randje weemoed. Muzikaal balanceert ze tussen pop en kleinkunst. Iets wat we kunnen en kennen van artiesten die verhalen willen vertellen. Geen simpele refreinen dus. Ze is een naam die steeds vaker opduikt op kleinere podia en festivals, waar juist die intimiteit werkt. Geen bombast, maar beleving. Een zomer voelt als een ansichtkaart die net iets te laat aankomt, maar daardoor misschien wel meer raakt.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Wie is Loesje?
0: Vrijheid begint met herinneren en eindigt met er iets mee doen. Laten we daarbij stilstaan. We blijven nog even in die wereld hangen, maar slaan een andere emotionele toon aan. Want waar zomer nog een warme gloed had, gaan we nu richting de stilte die daarna overblijft. Opnieuw Juliette, maar dit keer met deze leegte. Een nummer dat draait om wat er niet meer is. Die momenten waarop woorden tekortschieten en muziek het overneemt. Juliette laat hier horen dat ze niet bang is voor de rauwe randjes van emotie. Juist in een tijd waarin alles snel en vluchtig is, kiest zij voor vertraging. En dat maakt dit nummer bijna tijdloos. Alsof het ergens tussen gisteren en morgen blijft hangen.

0: Dat was Rush met Tom Sawyer. Rock op zijn best. Technisch, complex en toch toegankelijk. Uit 1981 van het album Moving Pictures. Nog altijd een vaste waarde in de rockgeschiedenis. Neil Peart's drumwerk alleen al is legendarisch. Een nummer dat laat zien dat virtuositeit en gevoel prima samen kunnen gaan.
1: En dit is de single van de week.
0: We gaan terug naar een tijd waarin muziek mensen letterlijk tot donkere dagen heen moest trekken. Hier zijn Bing Crosby en de Andrews Sisters met Accentuate the Positive. Tweede Wereldoorlogperiode, maar met een boodschap die nog steeds werkt. Focus op het goede, simpel gezegd, maar oh zo nodig.

0: Er was een tijd, en dat klinkt meteen alsof we een kopje koffie bij opa aan tafel zitten, dat internationale samenwerkingen iets bijna magisch had. Landen die samenkwamen, niet om elkaar de maat te nemen, maar om elkaar tegen te houden. Tegen oorlog, tegen chaos en tegen onszelf eigenlijk. Vandaag de dag voelt dat anders. We hebben meer overleg, meer vergaderingen, meer camera's, maar minder resultaat. Het is een beetje alsof je met 10 man een lekkend dak staat te bespreken, terwijl het ondertussen gewoon doorregent in de woonkamer. En ja, we zien alles. Of we denken dat we alles zien. Beelden, meningen, analyses, de hele dag door. Maar hoe meer er binnenkomt, hoe minder duidelijk het wordt wat er nou echt speelt. Het grote plaatje raakt versnipperd, alsof iemand de puzzelstukjes heeft uitgedeeld en niemand nog weet hoe het eindresultaat eruit hoort te zien. En ergens, midden in dat wereldtoneel, staat nog altijd dat ene grote podium met vlaggen, microfoons en mooie woorden. Maar wat gebeurt daar nog echt?
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: De uiteengevallen, ooit verenigde naties. Al jaren vragen wij ons af of er in dat enorme gebouw van de Verenigde Naties in New York, met al die betaalde medewerkers van aangesloten landen, nog iets tot stand wordt gebracht. De nieuwsmedia overal ter wereld hebben iedere dag veel te melden, vooral over de actuele gebeurtenissen van die dag. Door filmbeelden te tonen met commentaar erbij of erna. Dat is een constante hapsnap, een diarree aan beelden. Beeldeditors zien meer dan de presentatoren. Wat laten ze niet zien? Wat wordt gecensureerd? Ja, zo weten we dat we niet alles weten. Oh ja, of dat we bijna niet meer weten wat echt waar is. Wat belangrijk of urgent is in de wereld. En of dat urgent is of kennis waar we later iets aan hebben. Libanon smeekte de VN om in te grijpen omdat het rabiate Israël in zijn verbeten jacht op Hamas delen van Zuid-Libanon wil halveren door bruggen op te blazen en huizen te vernietigen. Waarschijnlijk met de inboedel van onschuldige burgers er nog in. Want naast een paar Hamassers gaan er veel meer burgers dood door collateral damage, het Engels. Nog een voorbeeld van een lamgeslagen VN in en rond de Zuidpool. Verdwijnt kwetsbare natuur door massale vervuiling van lucht en water. Dieren verdwijnen door enorme Japanse visserschepen die al jaren jagen op grote hoeveelheden kril. Daardoor hebben walvissen niet genoeg voedsel en zijn er minder scholen vis voor pinguïns, dolfijnen en orka's. Die vangsten verdwijnen in de voedings- en medicijnenindustrie. Daar zouden de Verenigde Naties kunnen optreden. Bijvoorbeeld met een vloot van welwillende naties die het milieu beschermen. Dat is ook nodig in de grote oerwoudgebieden op aarde. Die reguleren via wind en zeestromen de wateraanvoer en het leven met planten en dieren. Met goede bescherming kunnen ecosystemen zelfs herstellen. Waarvoor dienen anders die Verenigde Naties? Sinds de Tweede Wereldoorlog ingesteld om oorlogen te voorkomen en de aarde te helpen voortbestaan? Ja, kom op landen, grijp op tijd in met kracht en inventiviteit.
2: Soms hoor je een lied en zing je het mee zonder echt te weten wat er gezegd wordt. Maar tussen de regels zit vaak een heel verhaal verstopt. In Tussen de regels van de muziek nemen we je mee naar wat je misschien al die tijd al voelde, maar nooit echt hoorde.
1: Deze week luisteren we anders naar Johnny Cash met Hurt. Op het eerste gehoor lijkt dit misschien gewoon een somber lied over pijn en spijt. Maar wat hier echt wordt verteld, gaat een stuk dieper dan dat.
2: Tussen de regels van de muziek.
3: Hij zegt, vandaag deed ik mezelf pijn. Gewoon om te voelen of er nog iets in mij leeft. Hij focust zich op die pijn. Want dat is het enige wat nog echt lijkt. En dan die vraag. Eigenlijk geworden. Mijn beste vriend, iedereen die ik ken, verdwijnt uiteindelijk. Maar dan een gedachte. als hij opnieuw kon beginnen. Ver weg van hier. Een miljoen mijl verder. Dan zou hij zichzelf bewaren. Zichzelf niet verliezen.
1: En dat zat al die tijd tussen de regels.

0: bijzondere samenwerking. Imogen Heap en Patty Gonia met Have You Considered. Heap staat bekend om haar innovatieve producties en gebruik van technologie in muziek. Terwijl Patty Gonia juist vanuit activisme en performance komt. Samen brengen ze een nummer dat verder gaat dan alleen luisteren. Het zet aan tot denken over klimaat, over keuzes, over de wereld waarin we leven. Muziek als spiegel en misschien ook als duwtje in de rug.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts met oor voor kwaliteit. De Top 40 Classic.
0: Tijd om terug te gaan naar 2014, het jaar dat Jeroen Nieuwenhuizen de Top 40 presenteerde op Radio 538. Het jaar waarin Nederlandse pop groots klonk en deze band definitief doorbrak. Hier is Kensington met Bridges. Meeslepend, krachtig en inmiddels een moderne klassieker.

0: techniek maakt het leven makkelijker en volgens Javier Guzman vooral onszelf een tikkeltje luier.
1: Cabaret.
2: Hoe komt het dat ik het idee heb dat we steeds dommer worden? Is dat omdat we onze hersens niet meer trainen? Omdat we niks meer hoeven te onthouden? Want ja, daar hebben we computers voor, daar hebben we telefoons voor. Heel simpel voorbeeld. Vroeger kende ik minimaal 30 telefoons uit mijn hoofd. Minimaal. Nu hooguit 1. Die van mezelf. De rest is niet nodig. Het staat allemaal in je mobiel. Tot je dat ding kwijt bent, ben je vrienden, familie, ieder gewoon weg. Dan kan je weer opnieuw beginnen. Terwijl vroeger, het was toch magisch, man. Nou had je een vaste plek in het huis. Daar stond dan de telefoon. Met ook zo'n draaischijf. Dat is toch veel leuker dan die stomme knopjes? Nou, ja, wij hadden 1 knopje. Als hier dan die draaischijf was, was zo rechtsonder, was het dan 1 knopje. En ik weet nog steeds niet... Geen idee! Zo vaak ingedrukt, er is nooit iets gebeurd. Ik dacht, nou komt het, er gebeurde niks. Maar het was wel veel leuker. Want dan was je verliefd op een meisje. En die durfde je al helemaal niet te bellen. Dus je handen trilden ook helemaal. Dus je draaide ook de hele tijd verkeerd. Maar dat hoorde erbij, dat was voorpret. En je had ook nog geen nummerherkenning. Je kon er zo 30 keer bellen, ze wist van niks. En ik kwam steeds avonds thuis en zei ze... En lieverd, heb je me nog gebeld? Kon je gewoon zeggen, nee, natuurlijk niet. Nu gaat het niet meer. Nu belt ze je totaal in paniek terug. En lieverd 30 oproepen gemist, wat is aan de hand? Ben die sukkel aan de andere kant van de lijf van niks. Ik wou weer je stem horen. Maar het is nooit genoeg. Het is niet genoeg dat we een paar knopjes kunnen drukken. Dat je Henk op je display krijgt en je telefoon dan Henk belt. Nee, nee, nee. Nu hebben we ook spraakherkenning. Dus nu zeg je tegen je telefoon... Henk! En dan belt hij Henk op. Zit je al een half uur in het café te roddelen over Henk? Leg dat maar eens uit, ja. Je hebt nu horloges die kunnen een kilometer onder water. Het is fantastisch, alleen zo jammer dat je als mens na een paar honderd meter implodeert. Maar je weet wel exact hoe laat dat gebeurt. Je hebt nu telefoons die zijn helemaal waterdicht. Dus je kan binnenkort iemand bellen, kan je vragen waar ben je? Dat bereik je nooit. Kom op nou, man. Nee, maar waar is het goed voor dat je aan het duiken bent en je zegt, oh kut, ik moet naar huis. Even mevrouw bellen. Oeh, dank u wel.
3: Dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
4: Nu volgt een bericht van algemeen nut.
0: En dat was een bevrijdende uitzending. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Uitzending 567 op 5 mei 2026. Vanavond reizen we door muziek met gevoel en contrast van Caro en TLC tot Juliet, Rush en Kensington. En van oorlogsklanken bij Bing Crosby tot het nu met Neon Trees en Imogen Heap. In de columns keken we naar aandacht en verantwoordelijkheid. In cultuur ging het over lezen dat steeds vluchtiger wordt. En in de uitspraak over een wereld die verbonden lijkt, maar waarin echte actie vaak uitblijft. Dit was de Muziekexperts deze week, alleen met Bas dus, mij te horen. Maar wel de columns van Piet, elke dinsdagavond te horen om 8 uur. En zaterdagochtend om 11 uur op BR6. En alle informatie en fragmenten en afspeellijsten vind je terug op de Muziekexperts, waar muziek en verhaal samenkomen. Maar we sluiten niet af voor we naar de tip van de redactie gaan. En dat is deze maand. Dan gaan we stilstaan zelfs bij de vorig jaar overleden soulzangeres Angie Stone. Een van de grote stemmen binnen de neo-soul. Vanavond hoor je haar met Brodda. Een nummer waarin ze op warme en eerlijke wijze een ode brengt aan kracht, liefde en respect. Tussen Stilte en Vrijheid van 4 naar 5 mei blijft herinnering klinken, zodat vrijheid nooit vanzelf spreekt. Ik zeg een fijne avond en tot volgende week. Ciao.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
2: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
1: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.

0: concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dinsdagavond 8 uur.
2: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
1: Dinsdagavond 8 uur.
2: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
1: Dinsdagavond 8 uur.
2: De muziekexperts. Live op BR6.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
5: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
6: Altijd dichtbij. BR6.
7: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
8: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
9: hi, welkom. Goedemorgen, dank u wel.
8: Hoe zit jij er nu bij?
9: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
8: Best moe.
9: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
8: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
9: Klopt.
8: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
9: Ja.
8: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
9: Dat is het belangrijkste.
8: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen. Als jij denkt, die ga ik niet antwoorden, dan geef je dat gewoon aan.
9: Tuurlijk.
8: Korte intro. Geboren in?
9: Den Haag.
8: Den Haag. Je zat op school?
9: Op het Schatteiland hier in Gouda.
8: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
9: Klopt, toen ik denk 3, 4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
8: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
9: Een thuis geworden, ja.
8: Juist. Ja. Ja, die eerste 3, 4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
9: Vrij weinig. De echte herinnering die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
8: En welke buurt ben je opgegroeid?
9: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
8: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
9: Dat sowieso.
8: Ja. Nieuwsgierig?
9: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
8: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
9: Ik heb een zusje en een broertje.
8: Dus ik ben de oudste?
9: Ik ben de eerste, ja.
8: En hobby's?
9: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn achtste jaar al.
8: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad,
9: niet over
8: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
9: of
8: voren,
9: de degen, of de degen, floret.
8: Of de floret naar voren en steken maar?
9: Steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
8: Oh,
9: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
8: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
9: Ja, ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
8: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja. Hè? Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja. Klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. Ik ben heel even...
1: Nee, maakt niet uit.
0: Waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogie. Je studeert nu pedagogie.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat is vooral puberteit.
0: De kleine...
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Oh, wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse...
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment, ja, had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee, nee, nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja, je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk ik 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen, die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, en tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jou jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn pake. Maar pake is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn pake die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte ook Willem. Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, doe ik wel mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien. Zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... we moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. Ja. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... Hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, over 20 jaar, als het landelijk wordt... dan

0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskop. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, oh, dat vind ik nog... Kom,
1: ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik. Hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Sorry,
0: ik zat even bij het Stadhuis.
1: Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw. Ja. En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 10:15, denk ik.
0: Oh,
1: Kwart over tien s'avonds.
0: 10:15 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij en een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan, wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden,
1: ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's en dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad.
0: Nee.
1: Maar ik ben mijn verloofde, ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn. Ja,
1: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffy. Maar ook de burgemeester.

0: die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden en je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
0: Klopt. Ja, maar ook wel
1: maar dan
0: weer,
1: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
0: Klopt.
1: Dat is wel iets waar je van opbloeit? Of?
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
1: Ja, dat is ook.
0: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
1: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Mm-hmm. Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door één deur.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
0: ja.
1: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
0: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid. Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt, klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt.
0: Klopt.
1: Vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken. Terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
0: Nee, dat,
1: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm.
1: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek...
0: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
1: Debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid,
0: ja.
1: Ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan. Die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
0: Rammstein. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
0: Ja,
1: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
0: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
1: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. De

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
0: Voor gemeente Bodegraven.